0: Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 3 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dit jaar verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Wij zijn 1-8.

so hard weh.

Mission of the Groove.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 4 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
5: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 6 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat.

0: brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Wij zijn één Achterhoek.

0: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het blijft wel droog. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 7 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft

0: En dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
6: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
2: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
3: SV Special Trailers BV, uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV, voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
2: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
4: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: Amerikaanse historicus Mary Rizzo vertelt 3 oktober over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw emigreerden. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Amerikaanse historicus Mary Rizzo vertelt zaterdag 3 oktober in het Nabershuis in Aalten over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerden. Ze legt uit hoe mensen kunnen zoeken naar familieleden die destijds vertrokken. Rizzo doet ruim 35 jaar onderzoek naar Nederlandse immigratie in Amerika en publiceerde verschillende boeken over het onderwerp. Raadslid André Stoltenberg van Samen voor Berkeland haalde dinsdagavond stevig uit naar burgemeester en griffier over respectloze behandeling van de fractie afgelopen zomer, dat meldt Regio 8. De fractie voelt zich regelmatig met de rug tegen de muur gezet en vindt de rol van burgemeester en griffier onvoldoende. Uiteindelijk besloot de fractie geen verdere stappen te zetten. Fractievoorzitter Esmee Veldhuis was afwezig wegens ziekte. De Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een verkeerscontrole in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen na een dagenlange klopjacht. De 48-jarige werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op Duitse elektriciteitsstations en had volgens politie ook een locatie in Doetinchem op zijn doelwittenlijst staan. Bij een inval in zijn woning werd springstof aangetroffen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hostingprovider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
0: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 8 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als

0: Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen, vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim 1 biljoen dollar vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
1: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
0: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
12: Wij zijn 1-8.

0: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Zes jongeren uit Oost-Gelre ontwikkelden een theatervoorstelling over suïcidaliteit om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Zes jongeren uit Oost-Gelre ontwikkelden met projectleider Marja Fuchs een theatervoorstelling over suïcidaliteit om het lastig bespreekbare onderwerp laagdrempelig onder de aandacht te brengen. De voorstelling toont een vriendengroep van 18 tot 25 jaar die worstelt wanneer vriend Sven zich terugtrekt met gevoelens van eenzaamheid. Hun verschillende reacties maken duidelijk hoe complex het thema is en hoe waardevol het is om moeilijke vragen te stellen. Ondernemersorganisatie ONL stuurde een brandbrief naar het kabinet Jette over de druk op het ondernemersklimaat in Nederland. Het MKB spreekt van een perfecte storm met stijgende grondstofkosten, krappe arbeidsmarkt en vernieuwingen als duurzaamheid en AI. Het eigen vermogen is na corona minder geworden, waardoor ondernemers minder ruimte hebben om te investeren. Automobilisten mogen vanaf vandaag het centrum van Didam niet meer als sluiproute gebruiken. Alleen bestemmingsverkeer is nog welkom, meldt Regio 8. Wethouder Jeanette Derksen wil woonstraten veilig en leefbaar houden, maar de gemeente gaat niet handhaven. Door aanpassingen in navigatiesystemen verwacht de gemeente dat verkeer uitwijkt naar rondwegen. Na 6 maanden worden de resultaten beoordeeld. En tot zover het Achterhoekse Nieuws.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. City Wonen, de mooiste woonwinkel.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 9 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
5: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
4: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken

0: salesacademy.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Wij zijn.

René Vroeger hoorde je en Are You Ready For Loving Me? Goedemorgen, het is donderdag vandaag, 10 september. Gezellig dat je erbij bent. Dit is 1 Achterhoek met Blondie zometeen naar Calvin Harris, Pharrell Williams.

Blondie hoorde je en Maria. Dan gaan we even kijken wie er vandaag jarig zijn op deze 10 september. José Feliciano is vandaag jarig. De Puerto Ricaanse zanger wordt 81 vandaag. Ook vandaag jarig is Joe Perry. Amerikaanse gitarist van Aerosmith wordt vandaag 76. En het is ook de verjaardag van Colin Firth. Engels acteur is dat en hij wordt 66 vandaag.

Een afdruk met Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Zometeen het regionale nieuws. Muziek onderweg van Janet Jackson en Snelle. En dit is Davina Michelle.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
2: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
3: SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: Amerikaanse historicus Mary Rissell vertelt 3 oktober over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw emigreerden. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Amerikaanse historicus Mary Rissell vertelt zaterdag 3 oktober in het Nabershuis in Aalten over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerden. Ze legt uit hoe mensen kunnen zoeken naar familieleden die destijds vertrokken. Rissell doet ruim 35 jaar onderzoek naar Nederlandse immigratie in Amerika en publiceerde verschillende boeken over het onderwerp. Raadslid André Stoltenberg van Samen voor Berkeland haalde dinsdagavond stevig uit naar burgemeester en griffier over respectloze behandeling van de fractie afgelopen zomer, dat meldt Regio 8. De fractie voelt zich regelmatig met de rug tegen de muur gezet en vindt de rol van burgemeester en griffier onvoldoende. Uiteindelijk besloot de fractie geen verdere stappen te zetten. Fractievoorzitter Esmee Veldhuis was afwezig wegens ziekte. De Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een verkeerscontrole in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen na een dagenlange klopjacht. De 48-jarige werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op Duitse elektriciteitsstations en had volgens politie ook een locatie in Doetinchem op zijn doelwittenlijst staan. Bij een inval in zijn woning werd springstof aangetroffen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Weerbericht.
6: Vandaag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, maar het blijft ook droog vandaag. Bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 19 graden. Morgen is het in de ochtend droog. In de middag is de kans op een enkele bui weer groter. Echter overheersen de droge perioden en het wordt morgen zo'n 20 graden.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: That's the way love goes.
1: Janet Jackson op één achterhoek en That's the way love goes. En daarvoor hoorde je het regionale nieuws. Meer nieuws uit de regio vind je natuurlijk op onze website 1achterhoek.nl.

0: geschreven en geproduceerd door George Michael. Natuurlijk van Wham, je hoorde uit 1984 Freedom. En daarvoor nog muziek van James Bay op de radio. Dit is Snelle en Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Hunting High and Low, you're de AHA hier op 1 Achterhoek. Met straks na 10 uur muziek van Ace of Base. Ook Michael Jackson en Midnight Oil komen voorbij. En dit is Henny Vrienden samen met Herman Brood. Als je wint.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 10 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
0: Betting Wonen. Ook groot in boxsprings en matrassen.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïnse president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval.

0: itif.nl. Itif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wij zijn 1 achter.

Kees of Bijs. All That She Wants. 10 uur geweest. Een lekker bakje koffie gaat er nog wel in. Michael Jackson hoor je zo meteen met Thriller. Ook Taylor Swift en Elizabeth Taylor later. En dit is Bovoy toch.

Ja, de videoclip die bij dit nummer hoort kostte een fortuin, tenminste voor die tijd. $800,000. Nou, volgens mij is dat voor deze tijd ook nog duur voor een videoclip. Jorah Michael Jackson en Thriller hier op...

Een klassieker van Midnight Oil op een Achterhoek en de Bats Are Burning. Zometeen het laatste nieuws uit de regio. Muziek van The Kick en Rondé ook onderweg. En dit is Taylor Swift.

0: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
1: Zes jongeren uit Oost-Gelre ontwikkelden een theatervoorstelling over suïcidaliteit om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Zes jongeren uit Oost-Gelre ontwikkelden met projectleider Marja Fuchs een theatervoorstelling over suïcidaliteit om het lastig bespreekbare onderwerp laagdrempelig onder de aandacht te brengen. De voorstelling toont een vriendengroep van 18 tot 25 jaar die worstelt wanneer vriend Sven zich terugtrekt met gevoelens van eenzaamheid. Hun verschillende reacties maken duidelijk hoe complex het thema is en hoe waardevol het is om moeilijke vragen te stellen. Ondernemersorganisatie ONL stuurde een brandbrief naar het kabinet Jette over de druk op het ondernemersklimaat in Nederland. Het MKB spreekt van een perfecte storm met stijgende grondstofkosten, krappe arbeidsmarkt en vernieuwingen als duurzaamheid en AI. Het eigen vermogen is na corona minder geworden, waardoor ondernemers minder ruimte hebben om te investeren. Automobilisten mogen vanaf vandaag het centrum van Didam niet meer als sluiproute gebruiken. Alleen bestemmingsverkeer is nog welkom, meldt Regio 8. Wethouder Jeanette Derksen wil woonstraten veilig en leefbaar houden, maar de gemeente gaat niet handhaven. Door aanpassingen in navigatiesystemen verwacht de gemeente dat verkeer uitwijkt naar rondwegen. Na 6 maanden worden de resultaten beoordeeld. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
0: Wij zijn 1 Achterhoek. Weerbericht.
2: Vandaag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, maar het blijft ook droog vandaag. Bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 19 graden. Morgen is het in de ochtend droog. In de middag is de kans op een enkele bui weer groter. Echter overheersen de droge perioden en het wordt morgen zo'n 20 graden.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

afkomstig van het album Number 7 uit 1976. Je hoorde Julien Clerc en Venice. En daarvoor natuurlijk het laatste regionale nieuws. En dit is de kick.

Eternal en B.B. Winans en Wanna Be The Only One uit 1997. B.B. Winans schreef het nummer zelf mee. Ja, en hij zorgde dus zelf ook met zijn karakteristieke gospelstem voor een mooi extra dimensie op deze plaat van Eternal. Dit is 1-8.

The Boss hoor je, Bruce Springsteen en Human Touch hier bij de leukste uit de regio. 1 Achterhoek, met straks na 11 uur muziek van Huey Lewis and the News, Stella Lefty en ABBA. En dit is Bruno Mars.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua bootcamp, Aqua spinning, Aqua joggen en voor de senioren is er Aqua gym en Aqua fit. www.zwembad-jaspers.nl.
3: City wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
2: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
4: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 11 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FT Media Groep, een uniek uitzendbureau.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Wij zijn 1

Huey Lewis en de News en Hip to be Square. Dan tijd voor een nummer 1 uit het verleden. We gaan 21 jaar terug de tijd in. Terug naar het jaar 2005. Ik pak de Nederlandse top 40 erbij van 10 september van dat jaar. Dit was toen de top 5 met op nummer 5 Vaag en Stil van André Hazes. Nummer 4, Accent Kylie. Op nummer 3, Raccoon and Love You More. You look like you did before, only prettier. De nummer 2 voor Chips and Carnival. Maar de nummer 1 van precies 21 jaar geleden, 10 september 2005, uit de Nederlandse top 40. Dat is deze plaat van James Blunt. Dit is You're Beautiful.

vierde Gabriel hoorde je daarvoor de nummer 1, dus van 10 september 2005. James Blunt was dat. En You're Beautiful heeft ooit aangegeven het nummer nooit meer te zingen, want het is helemaal kapot gedraaid volgens hem destijds. Het was zo'n groot succes, zijn debuutsingle dus uit 2005. Dit is 1 achter.

Ja, niet alleen een lied. Nee, een musical. En ook nog eens twee films zijn ervan gemaakt. Met dit als de titel. Mamma Mia. Door de ABBA hier op 1 Achterhoek. Daarvoor nog muziek van Stella Lefty en Boston. Zometeen het regionale nieuws. Mark Cohn komt eraan. Ook Stacey Letzisaw is onderweg. En dit is Dua Lipa, Training Season.

0: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Amerikaanse historicus Mary Rizzo vertelt 3 oktober over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw emigreerden. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Amerikaanse historicus Mary Rizzo vertelt zaterdag 3 oktober in het Nabershuis in Aalten over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerden. Ze legt uit hoe mensen kunnen zoeken naar familieleden die destijds vertrokken. Rizzo doet ruim 35 jaar onderzoek naar Nederlandse immigratie in Amerika en publiceerde verschillende boeken over het onderwerp. Raadslid André Stoltenberg van Samen voor Berkeland haalde dinsdagavond stevig uit naar burgemeester en griffier over respectloze behandeling van de fractie afgelopen zomer, dat meldt Regio 8. De fractie voelt zich regelmatig met de rug tegen de muur gezet en vindt de rol van burgemeester en griffier onvoldoende. Uiteindelijk besloot de fractie geen verdere stappen te zetten. Fractievoorzitter Esmee Veldhuis was afwezig wegens ziekte. De Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een verkeerscontrole in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen na een dagenlange klopjacht. De 48-jarige werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op Duitse elektriciteitsstations en had volgens politie ook een locatie in Doetinchem op zijn doelwittenlijst staan. Bij een inval in zijn woning werd springstof aangetroffen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Wij zijn één Achterhoek. Weerbericht.
4: Vandaag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, maar het blijft ook droog vandaag. Bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 19 graden. Morgen is het in de ochtend droog. In de middag is de kans op een enkele bui weer groter. Echter overheersen de droge perioden en het wordt morgen zo'n 20 graden.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Marcone, Walking in Memphis. Het bijzondere is dat veel van wat je hoort echt gebeurd is. Van het bezoek aan de kerk van Al Green tot zijn ontmoeting met gospelzangeres Muriel Wilkins. Ja, een reis naar Memphis werd zo één van de bekendste songs uit de jaren 90. Marcone hoorde je op één achterhoek met nog een klein half uur te gaan. Tot aan het middaguur met Stacey Letty zal zometeen. Jump to the Beat, ook Steely Dan komt eraan. En dit is nieuw hier op 1 Achterhoek. Ella Langley en Choosing Texas. Just

Jump to the Beat. Stacey Lettystal hier op 1 Achterhoek. Het is 11:45 op deze donderdag. Met zometeen Steely Dan. Reeling in the Years. Naar Miss Montreal en Pascal Jacobsen. Alles

en Reeling in the Years. Ja, vanavond is het weer zover. Corso Radio op 1 Achterhoek. We gaan de wagenbouwers weer bezoeken om te kijken hoe het ervoor staat met de bouw van de Corso-wagens, die natuurlijk zondag door de straten van Lichtenvoorde heen gaan. En ik ben er vanavond ook bij tussen 9 en middernacht. Dus graag tot vanavond weer. Hoi!

0: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
1: Betting Wonen. Ook groot in relaxvouw thuis voor jong en oud.
3: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 12 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
4: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Wij zijn...

Turner en Typical Mail. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van jouw muzikale lunchbox. Bij de leukste van de Achterhoek. En dat is natuurlijk één Achterhoek. En mocht je denken van, oh mijn god, wat begint er nu weer? Ik heb nog één tip voor je.

Ja, daar is hij weer, hè? Dat bekende theezakje Bob Marley en Could You Be Loved. En dan allemaal in de opmaat naar natuurlijk, hoe kan het ook anders, het feest in Lichtenvoorde. Het bloemencorso dat er aankomende zondag aan zit te komen. En volgens mij vanaf vanavond 6 uur zijn wij erbij.

Phil Collins en Stranger Like Me. Op weg naar het regio-nieuws en de NOS-headlines van half 1. En dat gaan we doen met...

0: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
1: Zes jongeren uit Oost-Gelre ontwikkelden een theatervoorstelling over suïcidaliteit om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Zes jongeren uit Oost-Gelre ontwikkelden met projectleider Marja Fuchs een theatervoorstelling over suïcidaliteit om het lastig bespreekbare onderwerp laagdrempelig onder de aandacht te brengen. De voorstelling toont een vriendengroep van 18 tot 25 jaar die worstelt wanneer vriend Sven zich terugtrekt met gevoelens van eenzaamheid. Hun verschillende reacties maken duidelijk hoe complex het thema is en hoe waardevol het is om moeilijke vragen te stellen. Ondernemersorganisatie ONL stuurde een brandbrief naar het kabinet Jette over de druk op het ondernemersklimaat in Nederland. Het MKB spreekt van een perfecte storm met stijgende grondstofkosten, krappe arbeidsmarkt en vernieuwingen als duurzaamheid en AI. Het eigen vermogen is na corona minder geworden, waardoor ondernemers minder ruimte hebben om te investeren. Automobilisten mogen vanaf vandaag het centrum van Didam niet meer als sluiproute gebruiken. Alleen bestemmingsverkeer is nog welkom, meldt Regio 8. Wethouder Jeanette Derksen wil woonstraten veilig en leefbaar houden, maar de gemeente gaat niet handhaven. Door aanpassing in navigatiesystemen verwacht de gemeente dat verkeer uitwijkt naar rondwegen. Na 6 maanden worden de resultaten beoordeeld. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het virus wordt overgedragen door besmette muggen. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen te ontdekken, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye is veel moderner dan de AWACS-toestellen van de NAVO die nu worden gebruikt. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. Het weer, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen wat regen bij 19 graden.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Eén nachtbroek heb je aanstaan. Je hoort het regennieuws en de NOS headlines, zodat jij weer helemaal op de hoogte bent van alles wat er rondom je heen gebeurt. En ja, de komende dagen, dan blijkt er maar één wereld te bestaan. En die wereld die bestaat uit Lichtenvoorde. Miljoenen dahlia's zullen gecreëerd, gesteld en gefixt worden. Want die hele mooie wagens die we natuurlijk zondag kunnen weer gaan aanschouwen. Dit is Jeroen van de Boom en één wereld.

Lekker toepasselijk deze plaat voor het aankomende weekend. Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Niels, die Corso-bouwers eenmaal zijn begonnen, dan houden ze niet meer op. Ze zeggen wel eens, het is een virus. En als je daar eenmaal mee besmet bent, dan kom je er niet meer vanaf. En ik weet dat ze nu al een beetje aan het meeluisteren zijn om alles voor te bereiden, om straks alles weer in goede banen te laten verlopen. Dus laten we even een klein beetje dat gevoel gaan opbouwen.

En natuurlijk mag het geluid uit de regio niet ontbreken. Bob Voitog en Beyond van Cupere. Ja. Laat je nooit vertellen dat je een homely girl bent. Een eenvoudig of een onaantrekkelijk meisje. Nee.

Jubivori en Homely Girl, en dat was het alweer wat mij betreft. Ik wens jullie allemaal een heel fijn volksfeest en een hele mooie bloemencorso. En ik kan hem eigenlijk maar op één manier afsluiten. En dat is op deze manier. Het doet me even ergens anders aan denken. Maar ik ga hem wel draaien. Multicolor, dit is Somme Dag.

0: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 1 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
3: Wij zijn 1-8.

The Quick Audio, The Rhythm of the Jungle. En daarmee natuurlijk een hele goede middag. Dit is 1 Achterhoek. Fijn dat je er bent. Een heel smakelijk eten als je het eten bent of zometeen gaat eten. Straks de gebruikelijke items. Muziek zometeen van Dennis Edwards. En dit

Dennis Edwards natuurlijk, Don't Look Any Further. Het is 10 september vandaag, de 253ste dag van het jaar. En tellen we af tot het einde van het jaar, dan hebben we nog 112 dagen te gaan.

Raoul Oroltana, The Gypsy Rhythm. En Douwe Bob daarvoor met Sera. Straks het regio nieuws en straks ook de gebeurtenissen die horen bij vandaag. Muziek van The Electric Light Orchestra is onderweg. En zometeen ook Boudewijn.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in-bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
1: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
3: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Amerikaanse historicus Mary Rizzo vertelt 3 oktober over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw emigreerden. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Amerikaanse historicus Mary Rizzo vertelt zaterdag 3 oktober in het Nabershuis in Aalten over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerden. Ze legt uit hoe mensen kunnen zoeken naar familieleden die destijds vertrokken. Wissel doet ruim 35 jaar onderzoek naar Nederlandse immigratie in Amerika en publiceerde verschillende boeken over het onderwerp. Raadslid André Stoltenberg van Samen voor Berkeland haalde dinsdagavond stevig uit naar burgemeester en griffier over respectloze behandeling van de fractie afgelopen zomer. Dat meldt Regio 8. De fractie voelt zich regelmatig met de rug tegen de muur gezet en vindt de rol van burgemeester en griffier onvoldoende. Uiteindelijk besloot de fractie geen verdere stappen te zetten. Fractievoorzitter Esmee Veldhuis was afwezig wegens ziekte. De Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een verkeerscontrole in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen na een dagenlange klopjacht. De 48-jarige werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op Duitse elektriciteitsstations en had volgens politie ook een locatie in Doetinchem op zijn doelwittenlijst staan. Bij een inval in zijn woning werd springstof aangetroffen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Mr. Blue Sky, The Electric Light Orchestra, terwijl de ILO en daarvoor het regionieuws waar je bent bijgepraat. Zometeen de gebeurtenissen die horen bij vandaag. En muziek ook zometeen van Fleetwood Mac.

Isn't It Midnight, de muziek van Fleetwood Mac. En wij kijken naar de gebeurtenissen die horen bij vandaag. We gaan terug naar 2001. KPN-topman Paul Smit stapt op. De schuldenlast bij KPN is 24 miljard euro. Hij wordt opgevolgd door Ad Scheepbouwer. Deze autoweg van kust tot kust wordt geopend in de Verenigde Staten. 1913 gebeurt dat. En de première van de Klingon-opera U in Den Haag. Dat gebeurt in 2010. Elias Howe die krijgt patent voor een naaimachine in 1846. In Nijmegen bevalt een vrouw uit Vorden van een eeneiige drieling. Zoiets komt slechts bij 1 op de 200 miljoen zwangerschappen voor. 2007 gebeurde dat. En tot slot kijken we naar de Large Hadron Collider in het CERN bij Genève. De grootste deeltjesversneller ter wereld wordt in gebruik genomen in 2008. Let me tell

David Bowie, China Girl. En daarvoor dacht Jonas Blue met Lime Payne, Polaroid. Straks uiteraard nog meer leuke muziek op één Achterhoek. Wat dacht je van The Doobie Brothers? Zometeen met Need a Little Taste of Love. En The Long Way Home. Zometeen ook Lucas en Steve en Deep End. Je hoort ze straks.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
2: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
3: Eefdink Rensing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eefdink Rensing Staalbouw BV. www.eefdink-rensing.nl.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 2 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS Journaal.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden en dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Wij zijn 1-8.

beloofde Doobie Brothers, Need a Little Taste of Love. En daarmee goedemiddag, dit is 1 Achterhoek. Fijn dat je er bent. Er staat weer heel veel leuke muziek voor je klaar. Straks natuurlijk het regionieuws en de weerextreme. Straks ook de Robert Cray Band. Als beloofd zijn dit eerst Lucas Steve en die band. End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

next door, de Robert Cray Band. Even een rustpuntje op de middag. Dit is Het Achterhoek. Wil je meer over ons weten? Het laatste nieuws uit de Achterhoek lezen bijvoorbeeld, of checken wat er in de regio te doen is? Dat en nog heel veel meer vind je natuurlijk op 1achterhoek.nl.

Bee Gees, You Win Again. En Sam Fender daarvoor met Olivia Dean, Rain Me In. Straks het regio-nieuws, straks ook de weerextreme. Muziek van The Police komt eraan en zometeen ook Flair.

0: sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl. Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Zes jongeren uit Oost-Gelre ontwikkelden een theatervoorstelling over suïcidaliteit om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Zes jongeren uit Oost-Gelre ontwikkelden met projectleider Marja Fuchs een theatervoorstelling over suïcidaliteit om het lastig bespreekbare onderwerp laagdrempelig onder de aandacht te brengen. De voorstelling toont een vriendengroep van 18 tot 25 jaar die worstelt wanneer vriend Sven zich terugtrekt met gevoelens van eenzaamheid. Hun verschillende reacties maken duidelijk hoe complex het thema is en hoe waardevol het is om moeilijke vragen te stellen. Ondernemersorganisatie ONL stuurde een brandbrief naar het kabinet Jette over de druk op het ondernemersklimaat in Nederland. Het MKB spreekt van een perfecte storm met stijgende grondstofkosten, krappe arbeidsmarkt en vernieuwingen als duurzaamheid en AI. Het eigen vermogen is na corona minder geworden, waardoor ondernemers minder ruimte hebben om te investeren. Automobilisten mogen vanaf vandaag het centrum van Didam niet meer als sluiproute gebruiken. Alleen bestemmingsverkeer is nog welkom, meldt Regio 8. Wethouder Jeanette Derksen wil woonstraten veilig en leefbaar houden, maar de gemeente gaat niet handhaven. Door aanpassingen in navigatiesystemen verwacht de gemeente dat verkeer uitwijkt naar rondwegen. Na 6 maanden worden de resultaten beoordeeld. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Walking on the Moon, The Police. En daarvoor het regio-nieuws. Je bent weer bijgepraat. En mocht je iets van het nieuws willen checken, kijk dan even op onze website. En zometeen de weerextremen en zometeen ook muziek van Prince.

Gold Rings. Wij kijken naar de weerextremen, die horen wij vandaag. Terug naar 1986, daar werd het laagste etmaal gemiddelde gemeten. Een temperatuur van 8,4 graden. Ook in 86 de laagste minimumtemperatuur, 1,6 graden. Het hoogste etmaal gemiddelde was 23,3 graden in 2023. En in datzelfde jaar ook de hoogste maximumtemperatuur, 31,1 graden. Langs de zonneschijnduur dan 12 uur, dat gebeurde in 2006. En tot slot langs de neerslagduur 9,9 uur, dat gebeurde in 2013.

Golden Earring, When the Lady Smiles. En wij gaan op naar zometeen Harm Wellink. Hij is na drieën bij je met uiteraard weer heel veel leuke muziek. En zeker ook wat info. Ik wens je nog een mooie donderdag. Geniet ervan.

0: zoek naar een keuken of badkamer. Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
1: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 3 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
10: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: City wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Amerikaanse historicus Mary Rizzo vertelt 3 oktober over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw emigreerden. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Amerikaanse historicus Mary Rizzo vertelt zaterdag 3 oktober in het Nabershuis in Aalten over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerden. Ze legt uit hoe mensen kunnen zoeken naar familieleden die destijds vertrokken. Rizzo doet ruim 35 jaar onderzoek naar Nederlandse immigratie in Amerika en publiceerde verschillende boeken over het onderwerp. Raadslid André Stoltenberg van Samen voor Berkeland haalde dinsdagavond stevig uit naar burgemeester en griffier over respectloze behandeling van de fractie afgelopen zomer, dat meldt Regio 8. De fractie voelt zich regelmatig met de rug tegen de muur gezet en vindt de rol van burgemeester en griffier onvoldoende. Uiteindelijk besloot de fractie geen verdere stappen te zetten. Fractievoorzitter Esmee Veldhuis was afwezig wegens ziekte. De Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een verkeerscontrole in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen na een dagenlange klopjacht. De 48-jarige werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op Duitse elektriciteitsstations en had volgens politie ook een locatie in Doetinchem op zijn doelwittenlijst staan. Bij een inval in zijn woning werd springstof aangetroffen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
2: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
3: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 4 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Wij zijn 1-8.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. ineenklik.nl. Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. ineenklik.nl. Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: 6 jongeren uit Oost-Gelre ontwikkelden een theatervoorstelling over suïcidaliteit om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. 6 jongeren uit Oost-Gelre ontwikkelden met projectleider Marja Fuchs een theatervoorstelling over suïcidaliteit, om het lastig bespreekbare onderwerp laagdrempelig onder de aandacht te brengen. De voorstelling toont een vriendengroep van 18 tot 25 jaar die worstelt wanneer vriend Sven zich terugtrekt met gevoelens van eenzaamheid. Hun verschillende reacties maken duidelijk hoe complex het thema is en hoe waardevol het is om moeilijke vragen te stellen. Ondernemersorganisatie ONL stuurde een brandbrief naar het kabinet Jette over de druk op het ondernemersklimaat in Nederland. Het MKB spreekt van een perfecte storm met stijgende grondstofkosten, krappe arbeidsmarkt en vernieuwingen als duurzaamheid en AI. Het eigen vermogen is na corona minder geworden, waardoor ondernemers minder ruimte hebben om te investeren. Automobilisten mogen vanaf vandaag het centrum van Didam niet meer als sluiproute gebruiken. Alleen bestemmingsverkeer is nog welkom, meldt Regio 8. Wethouder Jeanette Derksen wil woonstraten veilig en leefbaar houden, maar de gemeente gaat niet handhaven. Door aanpassingen in navigatiesystemen verwacht de gemeente dat verkeer uitwijkt naar rondwegen. Na 6 maanden worden de resultaten beoordeeld. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil bezuinigen door 2500 banen te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn. Het weer? Het is overwegend droog. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt 19 tot 21 graden.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 5 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
1: Wij zijn 1 8.

0: die wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. City Wonen, de mooiste woonwinkel.
1: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
3: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Amerikaanse historicus Mary Rizzo vertelt 3 oktober over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw emigreerden. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Amerikaanse historicus Mary Rizzo vertelt zaterdag 3 oktober in het Nabershuis in Aalten over het lot van Achterhoekers die in de 19e en 20e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerden. Ze legt uit hoe mensen kunnen zoeken naar familieleden die destijds vertrokken. Wissel doet ruim 35 jaar onderzoek naar Nederlandse immigratie in Amerika en publiceerde verschillende boeken over het onderwerp. Raadslid André Stoltenberg van Samen voor Berkeland haalde dinsdagavond stevig uit naar burgemeester en griffier over respectloze behandeling van de fractie afgelopen zomer, dat meldt Regio 8. De fractie voelt zich regelmatig met de rug tegen de muur gezet en vindt de rol van burgemeester en griffier onvoldoende. Uiteindelijk besloot de fractie geen verdere stappen te zetten. Fractievoorzitter Esmee Veldhuis was afwezig wegens ziekte. De Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een verkeerscontrole in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen na een dagenlange klopjacht. De 48-jarige werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op Duitse elektriciteitsstations en had volgens politie ook een locatie in Doetinchem op zijn doelwittenlijst staan. Bij een inval in zijn woning werd springstof aangetroffen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTech wenst alle corsobouwers een goed corso. Pielen Assurantie, makelaardij en hypotheken wenst de wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden en dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief, babypeuterzwemmen of leren zwemmen, kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
2: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
3: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
4: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
5: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corsobouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
6: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooyen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooyen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harm Span. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooyen in het centrum van Lichtenvoorde.
7: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
8: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
9: Omdat het werkt.
10: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
1: Niet geschoten is altijd mis.
2: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw compleet te stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
3: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 6 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso-groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Team. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein-Goldewijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.
7: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
8: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed Corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren specialist.

0: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
1: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Bloemen Corso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch Corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Alois Hoema Transport, Opmi en 1 Achterhoek.
1: Gevelcoating.nl. Gevel.

0: Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Attention!
4: Oh la la. Oh la la.
5: Wij zijn...

De Buzz. En de E3 Band natuurlijk. Ofwel Bruce Springsteen. Van harte welkom bij de uitzendingen van 1-8-Rock. Mijn naam is Moni. Tot 9 uur vanavond ben ik bij je. En ik kan maar één ding zeggen, lichte voor- en omstreken. Wij zijn los. Dat betekent dat we gaan draaien op verzoek speciaal voor jullie. Je kunt jullie WhatsApp sturen naar 0544 46 48 48 0544 46 48 48.

Ahoy toch, hoor je met het arme nieuws. Ik hoop niet dat je erin komt ooit. Nee, dat moet je niet zijn. Ik zei het straks in het begin van de uitzending al. We zijn los. Je mag bellen, je mag whatsappen. 0544 46 48 48. Stuur je verzoekjes door en wij gaan een warm muzikaal hart onder de riem steken. Voor alle wagenbouwers en corsobouwers en bloemenplakkers en wat er allemaal bij hoort. Zeker. En als je een verzoekje hebt, stuur het door. 0544 46 48 48.

Avicii met een oude nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. En hey brother, hoor je hier op 1 ook. Lekker dat je luistert. Corso Weekend in ligt ervoor. Wij gaan helemaal los zoals ik heet. Straks na 7 sturen we ons razende reporterteam op weg naar jou. Om te kijken hoe ver je nu al mee bent. Misschien ben je al wel klaar met je wagen. Of je moet nog beginnen, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, dat straks na 7. Ondertussen kun je een WhatsAppje sturen met je verzoekje naar 0544-464848. 0544-464848. En dan gaan wij ervoor zorgen dat jij het gevraagde nummer hoort. Hier is Tazen Mooi van Baltimora op 1.

Mister. De tweede hitsingle uit begin jaren 80 van de vorige eeuw van de band. Carrie. En de eerste was natuurlijk hun wereldberoemde Broken Wings. Je mag een verzoekje indienen. 0544468.

Gavin James, heet de man. En Glow. Ik ken wel Glow van Rick James. Zouden die familie van elkaar zijn? Wel de achternaam. Hetzelfde nummer, tenminste de titel ervan. Ja, ze zomaar kunnen. Ach, het is niet bom. Nee, want Rick James zag er heel anders uit dan deze Gavin James. Het kan verkeren. Kwart voor zeven geweest, hier op 1 Achterhoek. Lekker dat je luistert. Wij zijn los, zoals ik al zei. Je kunt verzoekjes aan vragen via de WhatsApp 0544-46-4848. 0544-46-4848. En kom voor de bakker als je dat doet, want dan gaan wij hem voor jou draaien. Zoals deze, hier is Robert Paul.

Jamaican Bam Bam. Nou ja, dat betekent het niet, maar Bam Bam is wel lekker natuurlijk. En Soto, die zingt erover. Nieuw. Lekker nummer toch, gezellig. Ja, zeker. We maken ons op voor de reclameboodschapjes en het nieuws van 7 uur. Daarna zijn we weer terug met die speciale uitzendingen hier op 1 Achterhoek. En ons razende reporterteam is dan onderweg naar jou om te kijken hoe ver je bent met je wagen. Of moet je nog beginnen, of ben je al klaar, of heb je bloemen genoeg, of heb je iets tekort, weet ik veel. Zijn na 7e kun je ze verwachten, dus leg de loper maar vast uit. En wat mij betreft, tot na 7e, tot zo!

0: Corso-uitzendingen op 18 Troek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTech wenst alle corsobouwers een goed corso. Pielen Assurantiën, Makelaardij en Hypotheken wensen wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
1: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stap extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
2: Hey cowboy, schiet eens op! Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 's Avonds een held, 's morgens een held.
3: Niet geschoten is altijd mis. Dat is geen ding wat zeker is.
4: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw complete stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
5: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corsobouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
6: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Lichtenvoorde, maak uw kloor, het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer, kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
1: Kijk, wist die

0: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren-specialist. SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 7 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering, die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
4: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw en dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team en misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
3: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Bomers. Altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed corso. Café-restaurant De Driehoek, Corso Maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg. Hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie corso en kermis toe. BVH Display. Partner in merkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle corso-bouwers heel veel succes en plezier.
0: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren-specialist.
6: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
7: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.

0: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
1: Omdat het werkt.
2: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harmspan. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.
3: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Aloïse Hoema Transport, Opmi en 1 Achterhoek.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
15: Attention!
16: Oh la la. Oh la la.
17: Wij zijn 1 Achterhoek.

Take the weather with you. Dat zou kunnen, hè? Zo'n rugzak en een beetje weer meenemen. Als het ergens slecht is, dan doe je je rugzak open en dan komt het mooie weer eruit. Nou, wat een oplossing. Lekker dat je luistert naar Eén Achterhoek. Mijn naam is Bonnie. Tot 9 uur ben ik bij je. En ik zei het eerste uur al, we gaan helemaal los. Want het is Corso Weekend. Mocht je een verzoekje hebben, dat kun je dan even doorgeven aan mij. 0544-46-4848. Yes! En ons razende reporterteam is onderweg. Die komen we straks in een uitzending tegen. En waar ze zijn, ik zou het niet weten. Ergens ligt er voordeel bij een Corso bouwwagen. Of weet ik veel waar. Misschien zijn ze wel in de kroeg. Dat kan ook natuurlijk.

0: Hagens en Davy Klein Gunnewijk is onze razend reporter. David, waar ben je en met wie ben je?
1: Ik sta bij Kosselgroep Hoyland en ik sta naast Tom. Ja, toch wel de vaste man hè, bij de Kosselgroep Tom, al jaren. En jullie bouwen dit jaar school. School vissen. Zitten de eerste dahlia's er inmiddels op?
2: Ja, de eerste dahlia's zijn ongeveer een minuut of 10 geleden erop gegaan. We hebben vanmiddag al wat kunnen voorprikken, dus we kunnen nu gewoon gelijk volle bak eraan. We hebben al heel veel bloemen gekregen en ook van ons eigen land kunnen plukken. Dus ja, we kunnen eigenlijk gewoon volle bak aan de gang. Dus we hebben er zin in.
1: Ik denk dat veel mensen het nog wel weten. Een aantal jaren geleden hadden jullie natuurlijk al die goudvis die bewoog. Ook een grote wagen. Dit jaar weer vissen. Hebben jullie iets met vis?
2: Nee, we hebben eigenlijk niet speciaal iets met vissen. Ja, de goudvis was natuurlijk wel een heel andere wagen dan deze. Het idee was eigenlijk gewoon ook een andere ontwerp. Dus het idee is, ik weet niet waar ontstaan, maar eigenlijk om iets kleins en dat heel groot te projecteren, dat is eigenlijk het idee geweest. En de vis leende zich daar eigenlijk heel mooi voor om iets groots daarin uit te beelden.
1: Ja. Want groot is het, want ik kijk naar tientallen vissen. We staan ook naast de maquette. Hebben jullie ze eigenlijk geteld, hoeveel vissen het zijn?
2: Ja, we hebben ze geteld. We hebben eigenlijk een hele jaar eigenlijk een soort bijna productielijn van vissen gehad. En we hebben voor mij, naar mijn weten, in ieder geval 183 vissen gemaakt en geplaatst. Dus ja, er zijn er heel wat. Elke vis is ongeveer 3,5 meter lang en er gaan ongeveer 6 kratten bloemen per vis op. Dus heel wat bloemen.
1: En ik begreep net ook van je, er zitten best wat lastige plekken in. Hè? Het is lastig plakken dit jaar op de wagen.
2: Ja, enorm lastig. Ja, overal zitten eigenlijk echt enorme rathoeken. Het is gewoon te kruipen tussen de vissen door straks. En proberen bij een hoekje te komen en van daaruit naar buiten toe te werken. En dan hopen we de laatste meters zeg maar, aan de buitenkant dat we daar op tijd zijn. Zodat we ook snel en mooi naar beneden kunnen afwerken. Dus maar er zitten genoeg uitdagende hoekjes in.
1: Ja. De hal zit al lekker vol. Wordt er ook vis gegeten nog dit weekend of is dat een beetje te veel van het goede?
2: Voor mij is dat een beetje te veel van het goede, maar ik weet het niet. Mijn heel catering team, dus die bepalen het hele menu voor het hele weekend. En daar hou ik me eigenlijk een beetje buiten, dus ik heb eigenlijk geen idee. Maar het zal wel lekker zijn.
1: Nou, de kop is eraf. Het plakweekend is begonnen. Veel succes, Tom. Wij komen zeker nog een paar keer langs om te kijken. En succes met de wagen dit weekend.
2: Ja, dankjewel. En ook aan alle andere wagenbouwers succes.
1: Dankjewel.

Ik doe alles op een gevoel, zoals het heet. Zoe Toraan, samen met Fleming en Ronnie Flex. Was dat lekker, hè? Ja, dat vond ik ook. Mocht je trouwens een verzoekje willen plaatsen, dat kan vanavond. Morgen, overmorgen. 0544-464848. 0544-464848 via de WhatsApp.

0: the cars and drive. Ik zei het al, onze razend reporterteam is onderweg en ze staan nu al meteen weer ergens anders, Davy. Waar ben je nu dan?
1: Ja, ik ben bij Kosselgroep Geschut en ik sta naast Sander. En ook hier is al de Kosselhal lekker gevuld. Veel mensen zijn begonnen met het kontjes kniepen, het prikken van de dahlia's. Zitten de eerste er al op, Sander?
2: Nee, de eerste bloem zit er volgens mij nog niet op, maar ik ben er ook pas net. Dus vanmiddag zijn ze ook al duftig bezig geweest, maar volgens mij zit de eerste bloem er nog niet op.
1: Oké. Okay. Het gaat natuurlijk nu wel beginnen, het plakweekend, ook voor jullie. Kun je iets vertellen, zonder een beetje te veel weg te geven, wat jullie dit jaar bouwen?
2: Ja, we bouwen eigenlijk een boekenplank met allemaal boeken. En die boeken die hebben allemaal een heel mooi verhaal en een heel mooi hoofd. En die hoofden die komen straks langs in de optocht.
1: Het zijn wel een beetje enge hoofden volgens mij, hè?
2: Ja, ze zijn niet heel lief, nee.
1: En ik zag zelfs nog wat dieren op de wagen.
2: Ja, dat klopt. Nee, we hebben inderdaad wat dieren op de wagen. We hebben wat, ja, nou, in ieder geval, je zei het net al, wat enge gezichten. We hebben ook monsters op de wagen. Dus gaat zich mooi uitbeelden straks.
1: Ja. Hebben jullie een doel voor vanavond? De lastige plekjes of bovenin beginnen? Hoe werkt dat?
2: Ja, we proberen uiteraard van boven naar beneden te werken. Dat werkt natuurlijk het economisch. Maar het ligt ook een klein beetje aan de bloemenberekening. Maar we hebben al wat bloemen ook geruild met andere kozengroepen. Want ja, uiteraard kozen maak je samen. Dus iedereen die wil daarin ook helpen. Dus we zijn duftig aan het prikken zo meteen. En dan kunnen we straks echt beginnen met bloemen prikken.
1: Ja. Want je zegt ruilen van de dahlia's. Hebben jullie dan echt een bepaalde kleur meer nodig dan een andere dit jaar?
2: Ja, nee, we hebben een overduidelijke kleur op de wagen zitten. En uiteindelijk is dat een donkere kleur. Ja, en uiteindelijk daar hebben we wel een hele bult van nodig. En sommige wagens hebben die niet nodig en dan kun je ze mooi ruilen.
1: Ja. Maar je verwacht ook genoeg van binnen te krijgen van die donkere kleuren?
2: Dat is ons gisteren wel toegezegd, dus die verwachting is er zeker.
1: Ja, want anders wordt het altijd nog weer improviseren aan het einde van zo'n weekend.
2: Ja, nee, dan wordt het zeker improviseren, maar we hebben wel backup plans, dus ook dat moet goed komen.
1: Ja. Toen we net binnenkwamen, toen zeg je, ik heb geen stress meer, maar die had je wel even.
2: Ja, goed, gezonde stress en spanning heb je altijd natuurlijk. Ik bedoel, gisteren was de wagen net last klaar. We hebben er ook wel slechter voor gestaan, maar uiteindelijk, je hoopt toch dat er niks tegen gaat zitten, dat alles gewoon goed gaat. En wat dat betreft zijn we wel wat later klaar dan dat we eigenlijk hadden gewild.
1: Ja, maar uiteindelijk is het toch ook wel weer lekker als nu de mensen in de hal zitten, je ziet de bloemen binnenkomen, dan is het ook wel weer lekker dat weekend begint, toch?
2: Zeker, nee, dan weet je gewoon, iedereen heeft er naartoe geleefd en als de bloemen er zijn, dan kun je er ook gewoon tegenaan. En met een mooie club en een groep mensen dit hele weekend in de hal. Ja, wat dat betreft, de sfeer zit er nu al goed in. En die gaat er van het weekend helemaal goed in komen. Dus gaat goed komen.
1: Ik wens jullie heel veel succes. Sander, dank je wel.
2: Ja, dank je wel.

Kijk, dit was toen die tijd toen ik naar de kermis ging. Hit voor in de swingmail en in botsauto's en zo. Ja, echt waar. Juan Bastos was dat. En Lopti-Lopti-Love. Leuk, hè? En later kwam deze nog weer als hit. Ja, voor de cakewalk of zo. Ik kan het nog herinneren als de dag van 40 jaar geleden of zo.

0: Hits.
1: En de Oeders Hitting als liedzanger en de man die woont ergens in Limburg. Die is een Nederlandse band, ja, zou ik niet zeggen. De grootste hit die ze ooit hebben gehad begin jaren 80 van de vorige eeuw was deze. I'm Specialized. Gezellig. In You.
2: Je werkdag gaat veel sneller op één achter.

0: de kast van moeder. Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa, en maar rammen met die dingen. Oh, lekker hè, met die lepels erop. Bij houten lepels dan, hè. Niet de metalen lepels, want dat gaat niet goed. I Will Love You Tomorrow van Henry Wayne Casey en de Sunshine Band. En over een Sunshine Band gesproken. Davy, waar ben je het in godsvredesnaam nu beland?
1: Ben ik het zonnetje in huis, ja? Bonnie?
0: Ja, zeker, absoluut.
1: Ah, nou, complimentje, dankjewel. Nee, ik sta naast Niels van Kosselgroep De Bos Campus. Niels, ook hier zie ik dat de eerste dahlia's op de wagen zitten. Meestal beginnen ze nog boven op de wagen, maar jullie proberen ook onderaan al de eerste dahlia's erop te zetten.
2: Ja, het ligt er een beetje aan welke dahlia's je als eerst krijgt. Het liefst begin je inderdaad bovenop en vooral langzaam van boven naar beneden werken. Alleen ja, de dahlia's die bovenop komen, die hebben we simpelweg nog niet. Dus daarom begin je ook wel eens onderaan.
1: Kijk, hebben we dat ook duidelijk. Ik begreep dat het voor jou de eerste keer ontwerpen is. Je bent al langer actief bij de boscampus. Maar je hebt zelf het ontwerp van de wagen gemaakt. Kan je kort vertellen wat we dit jaar gaan zien bij jullie?
2: Nou ja, de titel is Ghost Hunter. Het is eigenlijk een oude, verwarrende man die al jaren gelooft in het bestaan van geesten. Alleen de mensen om hem heen geloven hem niet helemaal. En op de tweede zondag van september is het verhaal dat hij... Ja, een huis gaat bezoeken en dan echt op geesten gaat jagen. En dan daadwerkelijk ook geesten gaat tegenkomen.
1: Oké. Okay. En liep je al lang met dat idee rond om die wagen zo te maken?
2: Nee, vorig jaar kwam ik te horen dat een nieuwe ontwerper werd gezocht. En toen ben ik eigenlijk met dit idee begonnen. Ik had al wel eerder wat ideetjes gehad, maar deze kwam echt afgelopen jaar pas naar boven.
1: Ja. En is het dan nog spannend, zo'n Kosso-wagen ontwerpen?
2: Ja, op het begin niet, maar naarmate het einde nadert, komt er wel weer meer spanning bij kijken. Of alles het wel gaat doen, want uiteindelijk is het allemaal voor die 2 uurtjes op, toch? En dan moet het wel allemaal gaan werken.
1: Ja. De eerste bloemenlevering is geweest. Verwacht je een beetje dat jullie goed uitkomen met de kleuren?
2: Het ziet er relatief positief uit. We missen wel op de broek een aantal bloemen als het goed is, maar dat proberen we met schuiven van dahlia's op te lossen. En ik denk wel dat we redelijk uitkomen.
1: Ja, dus dat improviseren, dat lukt wel?
2: Dat moet nog gaan blijken, maar nee, daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Ja. De hal zit al lekker gevuld. De eerste mensen zijn binnen. Vanavond een aantal uurtjes en dan morgen weer lekker verder?
2: Ja, meestal donderdag rustig opstarten. En de grote meters worden mee op vrijdag en zaterdag gemaakt. Dus vandaag nog even lekker relaxed.
1: Wij komen zeker nog weer een keer langs dit weekend. Succes, Niels. En zorg dat die dahlia's erop komen.
2: Ja, jij bedankt.

De Corso-uitzendingen op één Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech Installaties. Uw specialist in warmtepompen wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pillen en Van Zwam. Bakkerij Oude Wisseling wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious Doppen. Schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost. Van Ooijen Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.

0: Fluitend naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
1: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corsobouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
2: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
3: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
4: Eeftink Rensing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eeftink Rensing Staalbouw BV. www.eeftink-rensing.nl. Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
1: Niet geschoten is altijd mis. Dat is geen ding wat zeker is.
2: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw compleet te stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
3: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 8 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
6: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
5: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
7: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
5: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTech wenst alle corsobouwers een goed corso. Pille Assurantiën, makelaardij en hypotheken wenst de wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Oveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.
9: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Alois Huma Transport, Opni en 1 Achterhoek.
10: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren-specialist.
11: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harm Span. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.
12: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
13: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
14: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle Corso-bouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
19: Attention!
20: Oh la la. Oh la la.
21: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Coldplay op de radio en Viva la Vida. Mooi, hè? 8:12 geweest op deze donderdagavond. Jij luistert naar 1 Achterhoek en wij zijn onderweg met het razende reporterteam om zeg maar te kijken hoe ver het allemaal staat met de Korzenbouw. Zijn ze al begonnen? Zijn ze misschien al klaar? Hebben ze iets te kort of weet ik veel wat? En bij onze reporter Edith hebben we staan bij Wim Wetting, denk ik, of niet?
1: Ja, Donnie, dat klopt. Ik sta hier bij Korzengroep Quintet en naast me staat Willem. Willem, wat is jouw functie hier eigenlijk bij Quintet?
2: Dit weekend PNR. Praten en rondlopen.
1: Daar gaat je volgens mij aardig goed af, want wij hebben al een aardig leuk gesprek gehad, zie je. Jullie bouwen dit jaar de wagen struisvogelpolitiek. Kun je daar wat over vertellen? Zonder alle details weg te geven.
2: Ja, dit jaar inderdaad struisvogelpolitiek. Eigenlijk een één grote struisvogel. Door de straten van Lichtenvoorde gaat rijden en daarmee het verhaal van de huidige politiek vertelt. Mensen rondom de wagen, wie dat ook richting het publiek gaan vertellen. Want tegenwoordig, de politiek is nog niet altijd even netjes, even helder, even duidelijk. En dat proberen wij uit te beelden met deze wagen.
1: Je zegt zal ook de mensen rondom de wagen. Jullie hebben dus figuranten rondlopen.
2: Ja, we hebben 8 figuranten rondom de wagen lopen die de interactie met het publiek aangaan om de struisvogelpolitiek nog beter te vertalen richting het publiek.
1: Ik sta hier aan de voorkant en die voorkant is nog niet helemaal af. Jij zegt ook van dadelijk komt er nog wat bij bovenop. Ik denk dat het vooraanzicht het ook zeker moet gaan doen in de optocht.
2: Ja, het is met name, je ziet er niet helemaal af. We bouwen een heel grote nek, dat is eigenlijk één grote slang. Die moeten we nog wat verder eromheen doen. En dat is echt, hij komt straks echt aan. En we rijden als eerste in de optocht, dus hopelijk maken we meteen een goede knallen.
1: Dat proberen ze altijd wel met de eerste wagen. Ik begrijp helemaal waarom jullie vooraan mogen beginnen. Ik ben net even bovenwezen kijken. Ik zie dat jullie ook optimaal gebruik maken van de hoogte van de hal. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, hij past net. In de hoogte dan. In de lengte hebben we nog ruimte over. Maar eigenlijk, we maken hem helemaal tot in de nok. En alleen straks tijdens de optocht, dan, als de nek helemaal uitstaat, dan kijkt hij nog iets hoger dan wat hij nu doet.
1: Dan kan hij over iedereen heen kijken.
2: Dan kan hij eindelijk over iedereen heen kijken, ja.
1: Je vertelde net ook nog dat jullie dit jaar alles gaan plakken. Wat is de reden daarachter?
2: Ja, wij doen niks meer spijkeren. Alleen maar plakken dit jaar. Dat heeft met name te maken. We hebben veel bewegende onderdelen. We hebben gewoon gemerkt dat de lijm dan met lijm het beter vast blijft zitten. Het beter op de plek blijft zitten. En we hebben zo'n supergoeie lijm. Nou, dat valt er haast niet af. Hopen we ook dit jaar. En het scheelt. Iedereen vindt het prima.
1: En jullie hebben nu al rond de 60 man rondlopen. Je gaf aan dat kan wel oplopen tot de 150 à 200 man dit weekend. Die mensen heb je ook allemaal wel nodig, zo te zien.
2: Ja, die hebben we echt wel nodig. Ja, inderdaad, nu 60 man, dat zie ik hier rondlopen. En dan lopen we op de stijgers dan wel. Dus ik denk dat we richting de 70 tot 80 man gaan. Ja, al die mensen hebben we echt keihard nodig dit weekend. Ja.
1: Ik wil je bedanken en heel veel succes.

ja, ja. Oh, Coco Jumbo, Mr. President was dat. Dat is eigenlijk een verzoekje speciaal voor onze floor manager, Jorg. Hij heeft daar iets mee. En ik ben er nog steeds niet achter wat hij ermee heeft. Maar elk jaar moet hij hem een paar keer zeg maar horen tijdens het bouwen van de Corso-wagens. Dus ik ben bang dat je dit nummer dit weekend nog wel een paar keer zult horen.

De allereerste grote hit van Mr. Rick Astley in Nederland in 1988 alweer. En dat wordt allemaal gedaan door de producers Stock Aitken en Waterman, zoals het heet. Oh ja, vergeet het te vermelden. Mocht je een verzoekje hebben, dan kun je via de WhatsApp aanvragen hier. En het telefoonnummer is 0544 46 48 48.

sniff. En de tails in de driver's seat. Een nummer die een paar keer al uitgebracht was in Nederland. Mede dankzij een jeansmerk werd het een hele grote hit in Nederland.

0: make you feel alright. Get a Feeling, zo heet het nummer van Five. Een kleine 20 jaar geleden dacht ik zo. Het razende reporterteam is onderweg. En Edith, waar sta je op dit moment?
1: Op dit moment sta ik buiten bij Theos met de ontwerper van de wagen Okke.
2: Klopt. Welkom.
1: Dankjewel. Okke, na zoveel jaren Paul Wiegers neem jij dit jaar het stokje van hem over. Hoe is het om een eerste wagen te ontwerpen?
2: Dat is heel bijzonder. Dat is wel een beetje een lang gekoesterde wens. En de kans kwam en ik heb het geprobeerd en het lukte. Dus,
1: Hoe heet het wagen waar jullie mee de weg op gaan?
2: De titel van de wagen is Winterbloesem. De Winterbloesem gaat eigenlijk over de periode tussen de winter en de lente. Waarbij de bloesem eigenlijk openbreekt. En dat zal straks in de optocht ook gaan gebeuren. En de winterkoningin gaat daar haar kroon laten zien. Ja.
1: Dus dit wordt een bewegende wagen?
2: Dit wordt zeker een bewegende wagen, ja.
1: En kunnen we daar ook nog iets van figuratie bij verwachten?
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, de koningin op zichzelf is al de figurant. Dus ik vond daar geen toevoeging om daar iets aan figuratie bij te doen. Nee.
1: Nou, wel het bijzondere geval dat jij uit Groenlo komt.
2: Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja, dat hoor je heel vaak hier van mijn medebouwers. Veel ervaring in Groenlo met carnavalswagens bouwen. En mijn vader is in Groenlo begonnen met corsowagens bouwen vroeger. En toen mee naar Lichtvoorde gekomen door Paul Wiegers en oud-voorzitter Harry Papen. En als kind ook meegenomen hierheen naar Theus. En dan krijg je het corso DNA wel mee, zeg maar.
1: En ik heb ook begrepen dat je een creatief beroep hebt. Dus 1 en 1 is 2. En hier gaat jouw eerste wagen zondag de weg op.
2: Ja, dat klopt. Ik studeer in Enschede ruimtelijke vormgeving. Dus dat ondersteunt elkaar heel goed.
1: En ben je tevreden tot nu toe hoe het is gegaan?
2: Ja, tot nu toe ben ik zeker tevreden met wat er staat. Het is voor alles de eerste keer. Eigenlijk alle processen die je doormaakt. Binnen zo'n heel boos zien is alles voor de eerste keer. Dat is heel spannend. Maar ik ben heel blij met hoe het er nou bij staat.
1: Hartstikke top. De groep heeft vertrouwen in jou. Zoals wij het er nu naar uitziet, wordt het een fantastische wagen. We wensen jullie heel veel succes.
2: Hartelijk dank.

album Even in the Quietest Moments and Give a Little Bit. En daarvoor hoorde je Edith in gesprek met Okke. En hij was ontwerper van de wagen van de wagenbouwgroep Theos. En en passant werd verteld dat Okke uit Groenlo kwam. En wat is daar mis mee dan? Hè? Bedoel maar. Nou, goed. Door met lekkere muziek. Dit is Flesh in the Pan. And Waiting for a Train.

Engel bewaren. En sommige wagenbouwers hebben dat denk ik een klein beetje nodig. Marco Schuitmaker, speciaal voor jullie. Oh, even diep ademhalen en dan is hier Simply Red, speciaal voor jou. En Sunrise.

0: laatste reporter team natuurlijk onderweg nog. Davy, waar sta je op dit moment?
1: Ja, ik sta bij Verdut nogal. En dat kan natuurlijk nog net even voor het nieuws van 9 uur. En ik sta naast Mink. Mink is één van de ontwerpers dit jaar. Ik zeg één van de Mink. Want ik begreep, jullie doen het... jij doet het niet alleen.
2: Nee, ik doe het nog met twee anderen. Twee vrienden van mij zitten in dezelfde vriendengroep. Eén andere zat hier al bij Verdut nogal. En de andere hebben we weggesnoept bij Quintet. En we kozen ervoor om een jaartje te ontwerpen bij Verdut nogal. En dat bevalt ons tot nu toe goed. Ja, we hebben nou al zin. Dus dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja. En dat werkt een beetje met z'n drieën?
2: Ja, zeker. We vullen elkaar goed aan. En aangezien we vrienden zijn, durven we ook veel tegen elkaar te zeggen. Dus communicatie is gewoon goed. En we kunnen het gewoon goed vinden met elkaar. Dus dat is heel fijn.
1: Ja. Nou, dat is het belangrijkste inderdaad. Wat bouwen jullie dit jaar?
2: Wij bouwen dit jaar duivelse klanken. En dat is eigenlijk één duivel die op allerlei muziekinstrumenten zit. Zo hebben we violen, gitaren, trommels. En eigenlijk wordt de duivel door middel van de muziek tot leven gewekt. Tot de duivelse klanken wordt hij helemaal tot leven gewekt. En dan gaat van alles bewegen. De duivel komt helemaal tot leven. En dan hopen we een mooie eindscore neer te zetten bij de jury.
1: Ja, ja. Want we kennen Verdut nogal ook van de vele figuratie altijd om de wagen heen. Is dat bij deze wagen ook?
2: Ja, de configuratie, maar niet veel. En daar kan ik op dit moment nog niet zoveel over vertellen.
1: Want vorig jaar pakten jullie heel erg uit, hè, met dat circus. Zelfs een voorstelling op het opstellingsterrein. Zo gek maak je dit jaar niet.
2: Nee, zo gek maken we dit jaar niet. Nee. We moesten eigenlijk wat kleiner bouwen dit jaar. Maar aan de hoeveelheid bloemen te zien hebben we juist 20.000 bloemen meer erop zitten ten opzichte van vorig jaar. Dus De memo van kleine bouw hebben wij een beetje gemist. Maar ik denk dat we nu al aardig goed op weg zijn om de wagen helemaal dicht te krijgen.
1: Jullie dachten gewoon, we zijn met z'n drieën, moet goed komen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
1: Hey, nou zijn jullie onderaan de wagen nog aan het schilderen. Bovenin wat al wel komen de dahlia's er wel op de wagen. Geef je dat nog wat stress of eigenlijk helemaal niet?
2: Nee, we zijn eigenlijk met veel mensen. Er wordt keihard ingetekend en dat gaat ook snel. En verven, ja, dat gebeurt ook door de mensen en dan boven. De mensen die beneden aan het verven zijn, kunnen niet boven allemaal terecht. Dus wat dat betreft is er niet heel veel, niet heel veel stress nog meer.
1: Jullie zijn lekker bezig en het gaat vanavond goed komen. En dan is de kop eraf, zullen we maar zeggen, van dit weekend. Mink, dankjewel en succes dit weekend.
2: Ja, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Dat was Mink samen met Davy van onze razende reporters. We gaan door met muziek. Dit is de laatste van de ondergetekende van vanavond. Mijn collega Jesper die gaat de komende 2 uur jouw gast hier zijn. Ik ben er morgenavond weer, zo rond 5 uur. Veel plezier nog.

De Corso-uitzendingen op één Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso Groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Team. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein Goldenwijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.

0: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
1: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
2: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
3: Niet geschoten is altijd mis. Dat is geen ding wat zeker is.
4: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
1: Omdat het werkt. Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, BME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw complete stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
2: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 9 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolo Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Womers. Altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed corso. Café-restaurant De Driehoek, Corso Maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg. Hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjescharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie corso en kermis toe. BVH Display. Partner in merkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle corsobouwers heel veel succes en plezier.
5: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij koninklijke beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corsobouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
6: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooyen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooyen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harm Span. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september... bij Tapperij van Ooyen in het centrum van Lichtenvoorde.
7: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren-specialist.
8: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
9: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
10: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.

0: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Pfeiffer Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbersgroep ICT, Alois Hoema Transport, Opmi en 1 Achterhoek.
1: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl.

Ja, ik heb er zin in. I'm so excited. You're the Pointer Sisters hier op 1 Achterhoek. En de komende dagen natuurlijk Corso Radio. De komende dagen doen we dan namelijk live verslag van de verschillende wagenbouwlocaties. We nemen je mee midden tussen de bouwers. Laten zien hoe de wagens steeds verder vorm krijgen. En spreken met de mensen die er iedere dag keihard aan werken. Ja, wat gebeurt er allemaal achter de schermen voordat zo'n grote Corso-wagen zondag door het lichte voordeur rijdt? Nou, dat gaan we dus allemaal zometeen horen. Ons team is onderweg naar de wagenbouwers. En we gaan zometeen horen waar ze zijn. Naar Bruno Mars en I Just Might.

0: Bruno Mars. En I Just Might. En we gaan naar mijn collega Edith. Die staat bij Jannik. En Jannik is de voorzitter van de Van Redenstraat.
1: Ja, dat klopt. Ik sta hier naast een zeer relaxte voorzitter. Ja, hoe was jullie voorbereiding?
2: Ja, goedenavond. De voorbereiding was eigenlijk top. We hebben een best wel relaxed jaar achter de rug. Waarbij er eigenlijk niet zoveel tegengevallen waren. We hadden de wagen op tijd was klaar. Het papier zat er op tijd op. Het inkleuren ging supersnel. Ja, we zijn er helemaal klaar voor.
1: Ja, die relaxe sfeer hangt ook helemaal bij jullie in de tent op dit moment. Iedereen zit lekker rustig. Jullie zijn begonnen bovenin. Vanavond tot 10:00 door?
2: Ja, dat is een hele goeie. Volgens mij tussen 10:30 en 11:30gaan we door. En daarna even een lekker biertje doen. Zodat we morgen weer fris en fruitig de volgende dag tegemoet kunnen gaan.
1: Ik sprak net al met een aantal die aan het spijkeren waren. Die hadden het er al over. We hopen eind van de avond, zaterdag, begin van de zondagochtend. Maar veel later mag het niet worden.
2: Nee, ja, traditiegetrouw zitten we altijd rond de zaterdagavond. Voor 12:00 dat de wagen eigenlijk al wel klaar is. Dat is wel echt de mooiste tijd om dan je wagen klaar te hebben. Dan kun je nog rustig even een biertje doen. Waarbij iedereen nog enigszins wakker is. Dan kun je enigszins op tijd naar bed. Zodat we om 7:00 weer de wagen naar buiten kunnen rijden.
1: Je hebt het over wakker blijven. Maar volgens mij is het slaapkindje slaap, toch? Het ontwerp van jullie wagen.
2: Ja, inderdaad. Het is een ontwerp van Eva Jansen. Het is een griezelig monster, of eigenlijk een knuffeldiermonster, wat onder het bed van een slapend kindje ligt. Wat heel langzaam door de straten van Lichtenvoorde gaat kruipen.
1: Dus jullie zelf willen een relaxe nacht, maar de publiek is gewoon jullie wat anders voor.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ik hoop dat het meisje ook rustig blijft slapen. Ja.
1: Dat hoop ik ook. Ik wens jullie veel succes met bouwen en bedankt voor het interview.
2: Ja, dankjewel en tot morgen.
3: 1 Achterhoek is in de hele Achterhoek te ontvangen via de FM, maar ook via DAB+.

Het was voor Bon Jovi de allereerste nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. You Gave Love a Bad Name. Inmiddels alweer 40 jaar oud deze plaat, maar hij staat nog steeds als een huis. Corso Radio hier op 1 Achterhoek. Ja, mocht je nog een verzoekje hebben, dan kun je die natuurlijk aanvragen via de WhatsApp. Stuur dat naar 0544 46 4848 en dan gaan we natuurlijk jouw verzoekje draaien. Wij gaan verder nu eerst met Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All op 1 Achterhoek.

Cheryl Lee, Ralph hoorde je in de evening hier op 1 Achterhoek. Ja, de komende dagen zijn we er live bij. Corso Radio gaan we maken. En ja, we doen live verslag van de bouwlocaties waar die wagens gebouwen wordt. We gaan even kijken straks waar onze verslaggever is gebleven. En je kunt natuurlijk ook je verzoekje aanvragen 0544-464848. En eerst verder met muziek. En dan gaan we zo meteen even kijken waar onze verslaggever is. Dit is eerst Dua Lipa op de radio. En Be The One.

0: Het was haar debuutsingle in 2015. Dua Lipa hoorde je en Be The One. En wij gaan even kijken waar mijn radiocollega Davy uithangt. Volgens mij is hij bij Corsogroep Harbespal.
1: Ja, dat heb je helemaal goed, Jesper. Harbespol en ik sta naast Marleen. En Marleen, ja, die glundert van oor tot oor. Want ja, het is jouw ontwerp. Jouw wagen gaat straks door Lichtenvoorde rijden. Hoe is dat?
2: Ja, super gaaf. Ja, bijzonder ook omdat het de eerste keer is in de hal. Tijmen, ook de medeontwerper. En ik had dit idee al een paar jaar. En het is heel mooi dat het dus nu dit jaar het mag gebeuren. Dus ik ben super trots.
1: Want je vertelde net al even aan mij, vanaf kinds af aan ben je eigenlijk al betrokken bij Harbespol. Dus ja, korso bouwen, dat is jou niet vreemd. Maar ja, een wagen bouwen is dan net, of een ontwerp is dan even wat anders.
2: Ja, ik had ook niet gedacht dat ik het ooit zou doen. Maar nee, voor alles een eerste keer. En als ik nu naar de wagen kijk, dan ben ik blij hoe het is geworden. En ja, heel blij mee.
1: Ja. Kan je vertellen wat jullie dit jaar bouwen?
2: Ja, wij bouwen dit jaar Road Caption. In een vorm van een tunnelboek, een soort kijkdoos. En wij vertellen het sprookje van Roodkapje. Het is een Duits sprookje, dus vandaar ook Road Caption. En dat doen we met verschillende panelen. En met een goud randje, maar dat zien ze met de optocht.
1: Dus je moet eigenlijk gewoon goed kijken om het verhaal van Roodkapje te zien.
2: Ja, zeker. Zeker vanaf de voorkant, maar ook zeker als je voorbij komt rijden. Dan kijk je op elk paneel en dan zie je elke keer wat nieuws. Dus ja.
1: En liep je dan al een tijd met dit idee rond?
2: Ja, we zijn 3 jaar geleden hadden we al een beetje het idee van we willen iets met een tunnelboek doen. En daar gaat best wel veel tijd overheen voordat het een concreet ontwerp wordt. Ja.
1: Nou, zijn jullie ook een van die Corso-verenigingen die naar een nieuwe locatie zijn verhuisd, hier aan de Corso-laan? Dat betekent een nieuwe hal, maar daarnaast dus ook nog die wagen bouwen. Ging dat een beetje?
2: Ja, dat was zeker voor de bouwers wel zwaar. Maar ja, want het heeft 2 jaar lang wel geduurd, die bouw. En dan een wagen erbij maken is veel. Ja. Maar dat is allemaal goed gekomen, hè?
1: Maar ik kan me voorstellen dat het gewoon ook lekker is dat je nu in een nieuwe hal zit.
2: Ja, we zaten eerst in de tent en die viel bijna uit elkaar. Dus nee, het is zo'n verbetering. Dus heel fijn. Ja.
1: We zijn natuurlijk net het plakweekend begonnen, een paar uurtjes onderweg. Hoe gaat het tot nu toe?
2: Ja, super. Net weer de tweede levering gehad. En bovenin gaat het al super hard. We hebben de mensen en kom morgen allemaal weer terug. En dan gaan we weer lekker verder.
1: Ja. Dus het gaat eigenlijk van een leien dakje.
2: Ja, zeker. Nou, nee. Het is al hartstikke veel werk. En we moeten niet te hard van stapel lopen. Dus ik hoop dat de bloemen allemaal op tijd komen. En dan dat we mooi op zaterdagavond op tijd klaar zijn. En dan kunnen we snel aan de biertje en dan beginnen aan de kermis.
1: Dat komt vast goed hier bij Harbespol. Dankjewel Marleen en succes dit weekend.
2: Ja, dankjewel.

KNKV begint pas net. Wie bent nog lang niet kloor, wie gaat deur donderen? Normaal hoor je hier op 1 Achterhoek en mocht je net de radio inschakelen en denken van, goh, wat is er allemaal aan de hand? Nou, wij van 1 Achterhoek zitten met onze studio in het centrum van Lichtenvoorde. En in Lichtenvoorde wordt op dit moment volop gebouwd aan indrukwekkende Corso-wagens. Ja, op verschillende wagenbouwlocaties wordt dag in dag uit gewerkt aan de ontwerpen die zondag de straten van Lichtenvoorde gaan vullen. 18 wagens gaan we komende zondag zien. En de komende dagen staan volledig in het teken van bouwen, aanpakken en natuurlijk de gezonde spanning richting Corso Zondag. En wij van 1 Achterhoek zijn daar live bij.

Ja, deze plaat van ABBA, Lay All Your Love On Me, was in de eerste instantie helemaal niet bedoeld als een hele grote single. Maar het groeide juist uit tot een absolute fanfavoriet. ABBA hoorde je en Lay All Your Love On Me. Langzamerhand gaan we richting de klok van 10 uur. Ja, het eerste uur van mij zit hier alweer op. Zometeen na 10 uur ben ik nog steeds bij je met muziek van de Spice Girls. Ook Mark Ronson en Amy Winehouse en Lizzo. En je kunt natuurlijk je verzoekje aanvragen, hè? Via de app 0544-464848. Dit zijn nog Akda en Munnik. En het regent zonnestralen.

De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech Installaties, uw specialist in warmtepompen, wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pillen en van Zwam. Bakkerij Oude Wisselink wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious Doppen. Schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost. Van Ooijen Tuinen. Zet de bloemetjes buiten.

0: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
1: Niet geschoten is altijd mis. Dat is geen ding wat zeker is.
2: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
3: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
1: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de Markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw compleet te stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 10 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
5: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
4: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Wessels aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wenst iedereen een prettige kermis. Stoof, unieke maatwerkinterieurs uit Eibergen. Bouwbedrijf Hubers wenst iedereen veel bouwplezier en een gezellige kermis. De Koppelpaarden. Maandag en dinsdag feest met Freeline en DJ Shaki en beide dagen 3 gangen kermismenu's. Albert Heijn Lichtenvoorde wenst alle wagenbouwers een prachtig corso en een mooie kermis. Klein Poelhuis Lichtenvoorde. Handig? Kom werken als servicemonteur. Check kleinpoelhuis.nl. BL Schilderwerk wenst iedereen een kleurrijk corso en een fijne kermis. KikTech wenst alle corsobouwers een goed corso. Pielen Assurantie, makelaardij en hypotheken wenst de wagenbouwers heel veel succes en iedereen een fantastische kermis. Hoveniersbedrijf Bluimink wenst iedereen een fijn corso. Esso Lichtenvoorde wenst alle corsobouwers veel succes en een fijne kermis.

0: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
1: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met Dave van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harmspan. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde. STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
1: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
2: Omdat het werkt.
3: SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
4: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corsobouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
0: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
5: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Raymondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Alois Hoema Transport, Opnie en 1 Achterhoek.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
9: Atención!
10: Oh la la. Oh la la.
11: Wij zijn 1-8.

0: Madonna hoorde je. En ja, en zometeen gaan we nog een verzoekje draaien voor Corso-groep Lans en Bleumink. We gaan eerst even naar Davy, want die is bij groep Rensing.
1: Ja, ik zal zo eens vragen of zij nog verzoekjes hebben, maar nou, dat hoor ik zo meteen wel. Ik sta naar Stan van groep Rensing. Ook jullie hebben, zijn verhuisd, hè, naar de Corso-laan, nieuwe hal. En jullie dachten, als we dan toch in die nieuwe hal zitten, dan bouwen we meteen maar de grootste wagen uit de historie van groep Rensing.
2: Nou, of het de grootste is, durf ik niet te zeggen, maar
1: had ik begrepen.
2: Ja, nou ja, hij komt in de buurt. Laten we het daarop houden. Nee, ja, die hal, dat is natuurlijk een grote uitdaging om die te bouwen. En de groep vroeg ook om een uitdaging. Zowel in grootte en, nou, dat hebben we gedaan. Nou, en alles vol.
1: Ja. Want ik kwam net binnen en ik keek tegen een enorme wagen aan. Jullie pakken echt uit dit jaar. Wat maken jullie?
2: Ja, wij maken Psychedelica. Dat is eigenlijk een hele grote stier die op je afkomt. En gedurende de wagen dat die voorbij komt aan de zijkant verandert die stier eigenlijk in een soort trip. In een soort psychedelische trip die we dan proberen na te bootsen.
1: Ja. Met heel veel verschillende kleuren zag ik, hè?
2: 17 kleuren. Waarvan er denk ik een kleur of 6, 7 gepoederd worden.
1: Oké, okay, dus je moet echt dan de kleur op de dahlia spuiten of gepoederen?
2: Nee, ja, hiernaast, als je een beetje tussendoor kunt zien, er staan nou 5 betonmolens klaar. En daar gaan we vanaf morgen bloemen lopen poederen die dan uiteindelijk in groen en in blauw eruit komen. En die gaan dan gepoederd aan al de wagen op, dus we gaan niks spuiten.
1: Dat is echt een uitdaging, hè?
2: Ja, dat wordt de vroegste groep om een uitdaging. En die hebben ze gekregen in grootte van de wagen, in bloemen en dan ook nog bloemen bewerken.
1: Maar hoe lekker is het dan dat je nu in die nieuwe hal zit?
2: Ja, dat is geweldig. Deze hal die is gewoon groot. En we hebben nu bijna 100 man in de hal. Nou, daar zijn we super blij mee. Maar eigenlijk vind je ze bijna niet terug ten opzichte van de vorige jaren. En dat is gewoon een grote winst. Dat je de ruimte hebt, je kunt alle kanten op. En dan kun je het ook met elkaar doen.
1: Ja. Tevreden tot hoe het nu gaat tot nu toe?
2: Ja, zeker, zeker. Dit hebben we ook echt wel nodig om die goede start te maken. Maar dat is ook gelijk de valkuil. We zijn er nog lang niet. Want er moet bijna 900 bak bloemen op. En ik misschien ook er nog 50 op hebben zitten. Dus dan wordt het wel een leuke klus.
1: Ja. Gelukkig heb je nog 2 dagen. En ik zei net al even, je zit natuurlijk nu aan de Corso-laan. Dus je hebt buren gekregen. Naberschap kennen ze hier in de Achterhoek. Dus nou, als je een beetje een goede buur bent.
2: Nou, en anders pakken we gewoon een paar cilinders. Hebben ze andere cilinders op, dan doen we die halen op slot. En dan komt ze bij ons vanzelf al om hulp.
1: Kijk. Je denkt al vooruit. Heel goed, Stan. Heel goed. Ik hoorde net voor Lans en Bleumink gaan ze nog een verzoekje draaien. Zijn er bij groep Rensing nog verzoekjes?
2: Ja, als ik een verzoekje doe, krijg ik er ruzie mee. Maar dat gaan we gewoon doen. De zon die zak in de zee.
1: Kijk. Nou, vind ik altijd goed. Heel goed. Stan, ik zou zeggen, ik hou je niet langer op. Succes. En we komen zeker nog dit weekend langs.
2: Nou, helemaal goed. Tot snel.
3: Attention!

Ja, in het kader van Goed Fout, aangevraagd door Corso Groep, Lansing Bluimink, René LeBlanc en If I Tell You That I Love You. En daarvoor hoorde je Davy, die was bij Corso Groep Rensing. En die hadden ook nog een verzoekje, die vroegen Rutger van Barneveld aan de zon zien zakken in de zee. Nou, die ga ik zo meteen nog even draaien. We gaan eerst verder met Stella Lefty, dit is Boston.

Doe maar de zon zien zakken in de zee. Ja, zo heet hij niet officieel. Officieel is het natuurlijk Zwoele Zomernachten. Ja, 2026 is toch wel het jaar van het Nederlandstalige lied, hè? Cheerio, Zwoele Zomernachten, zonnebank, een beetje allemaal ja, lekker fout, maar wel heel, ja, heel lekker, gewoon lekker meezingen. Dus met Rutger van Barneveld, aangevraagd door Corso Groep Rensing. Dit is Mark Ronson samen met Amy Winehouse.

0: In Achterhoek met Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie. En we gaan naar Edith, die staat bij Corso Groep Firmicare met Nicole. En zij is daar de voorzitter.
1: Ja, dat klopt. Ik sta hier bij de winnaar van vorig jaar, Firmicare. En die bouwen dit jaar voor het eerst in hun nieuwe hal. Nicole, hoe is het om in een nieuwe hal te bouwen?
2: Het is heerlijk. Nee, we hebben echt veel meer ruimte. Het is licht, het is schoon, het is fris. Het enige nadeel is dat je echt moet zoeken naar spullen, want alles is nog niet helemaal op de vaste plek zoals je het graag zou willen. Maar de sfeer is goed en we hebben het gewoon echt heel goed voor elkaar. En we hadden vorig jaar gedacht, nou, als we dan maar gewoon een steiger hebben en we hebben nou iets van een wc en een kantine in de zin van nou een zeiltje eroverheen, dan zijn we klaar. Nou, inmiddels hebben we een volwaardige kantine, volwaardige wc's. We hebben een hele werkplaats. De steiger is tip-top in orde, dus we hebben het echt heel goed, echt heel lekker samen zo.
1: Ja. Nou, dat geeft vertrouwen voor dit plakweekend. Zoals ik al zei, vorig jaar zijn jullie eerste geworden. Je vertelde mij net al, dat heeft geen extra druk opgeleverd bij jullie.
2: Nee, weet je, vorig jaar dat we eerste werden, ja, dat was natuurlijk fantastisch. Het was echt heel leuk om een keer mee te maken. Dat was de eerste keer ook van onze groep dat wij eerste werden in 15 jaar. Nou, we bestaan dit jaar 15 jaar. En ja, is het dan extra druk? Nee, we willen gewoon lekker bouwen met elkaar. We willen het gezellig hebben. En natuurlijk wil je het beste eruit halen. Maar niet dat we denken, oh, we moeten die prijs per se heel hoog houden. Nee, natuurlijk is het leuk als je iets hoger eindigt. Maar niet dat wij de illusie hebben dat we dat nog een keertje gaan doen.
1: Nee, Firmicare wil vooral met elkaar bouwen. Dit jaar is het ontwerp Edelhert. Wil je daar wat over kwijt?
2: Ja, het is een hert, een edelhert met juwelen en een juwelenketting. Het is een wagen van ongeveer 150.000 dahlia's, waarvan de meeste dahlia's wit zijn. We hebben 6 of 7 verschillende soorten kleuren wit. En we maken best wel veel gebruik van alternatieven dit jaar. We hebben het gewei is helemaal beplakt met houtsnippers. We hebben ongeveer 1 kuub houtsnippers op het gewei zitten. De neus bestaat uit drop. 5 kilo drop zit er ongeveer op. En de rest dat allemaal de ogen zijn van allemaal verschillende soorten zaden. En nou ja, op die manier zijn we allemaal een beetje aan het experimenteren met elkaar. En daar zijn we dus ook al maanden mee bezig. De ketting ook bestaat uit maisbollen. 150 piepschuime bollen beplakt met mais. Qua ongeveer 1,5 uur per bol. Nou, dat was een aardige klus. Ja. Maar ik denk dat we vanavond klaar krijgen. Dus ook dat komt weer goed.
1: Oh, wauw. Dit klinkt echt als een hele vernieuwing voor het Corso ook weer. Het witte achtergrond zal ervoor zorgen dat de rest ook allemaal extra goed uitkomt. Ik wens jullie heel veel succes met de bouw. En bedankt voor het interview.
2: Ja, dankjewel.

Westlife op 1 Achterhoek en Uptown Girl. Donderdagavond, bijna 10:45. Ja, en het Corso Plakweekend is dan officieel begonnen. Hè. De komende dagen wordt er hard gewerkt aan die Corso-wagens voor het bloemencorso lichten voor de komende zondag. En daar zijn natuurlijk heel veel bloemen voor nodig, heel veel dahlia's. In totaal worden er 4 miljoen dahlia's gebruikt voor de Corso-wagens. Een deel van de bloemen wordt zelfs verkocht of geruild met andere Corso's. En die bloemen moeten ook allemaal geplant worden. Daar zijn dan weer 150.000 dahlia-knollen voor nodig. En die worden allemaal door de 18 corso-groepen geplant. Eén knol kan vervolgens tussen de 20 en 50 bloemen opleveren. Nou, een corso-wagen kan dan weer tussen de 100.000 en 300.000 dahlia's bevatten. En dan hebben we het nog niet eens over de beweging, figuratie en muziek gehad. Dus ja, veel werk, dat is het zeker. Nee,

0: Damiano David en Nile Rodgers hoor je en Talk to Me. En we gaan nog één keer over naar Davy. Die is bij Corso Groep Marnet.
1: En ik sta naast Mart, een van de ontwerpers van Corso Groep Marnet. Mart, jij bent een van de ontwerpers, want jullie doen het met een best wel een grote groep volgens mij, hè?
2: Ja, zeker. We hebben dit jaar een wat grotere ontwerpgroep. We zijn met z'n zes in totaal. En op deze manier kunnen wij toch wel beter onze taken verdelen. Dus vandaar dat we daarvoor gekozen hebben.
1: En ik begreep dat het voor jou de tweede keer is dat je een Corso-wagen ontwerpt. Hoe is dat om te doen?
2: Ja, voor mij is het als lichtvoornaam natuurlijk wel een hele eer om het te mogen doen. En ik vind het altijd wel heel leuk als je een idee in je hoofd hebt. En dat je het dan uitwerkt en vervolgens zie je het ook echt groeien in het echt. En dat het ook echt een wagen wordt, vind ik altijd wel tof.
1: Ja. Aftroeven, zo heet jullie wagen. Wat gaan we zien op dit jaar?
2: Jullie gaan een wagen zien dat gebaseerd is op speelkaarten. Met veel verschillende figuurtjes, met heel veel verschillende kleuren. We hebben in totaal 21 verschillende bloemsoorten met 7 tinten erbij. Dus we hebben een behoorlijk kleurrijke wagen, dacht ik zo. Dus een groot spektakel, hoop ik.
1: En hoe werkt dat dan? Je bent dan met een groepje ontwerpers. Is er dan één iemand die met dat idee komt en die probeert de rest te overtuigen van dit gaan we maken dit jaar? Of hoe ontstaat dat?
2: Ja, dit jaar was sowieso wat lastiger, omdat wij zaten met de hal. Dus we gingen allemaal bij elkaar zitten en hadden het idee om een wagen te bedenken wat makkelijk te bouwen was. En daar kwam één iemand met dit idee. En daar waren we het eigenlijk allemaal wel mee eens. Dus daar gingen we dat samen uitwerken.
1: Ja. Want je zegt de hal, jullie zijn ook een van die Corso-groepen die verhuisd zijn van jullie oude locatie naar de Corso-laan. Een nieuwe Corso-hal. Welke voordelen biedt dat?
2: Het grootste voordeel wat ik nou wel merk is dat de hal wat groter en wat ruimer is. Dus je hebt allemaal wat meer plek. Vooral bovenin de stijgers hebben we meer ruimte om de kont te keren, om het zo te zeggen. Dus dat is wel lekker. En we hebben nu ook voor het eerst weer wat buurtjes. Dat is ook wel gezellig.
1: Ja. Dus je kunt wellicht nog van elkaar gebruik maken. Even terug naar jullie wagen. Aftroeven, speelkaarten gaan we dus zien. Hoe loopt het tot nu toe vanavond?
2: Ja, het ging eigenlijk wel voorspoedig. We hebben ervoor gekozen om dit jaar alles te plakken. En het konten gaat snel, dus het plakken gaat ook aardig vlot. Dus we hopen een beetje door te kunnen mogen vroeg. Dus we gaan het zien.
1: Ja. En ondanks dat het nu al bijna tegen 11 uur loopt, begreep ik dat er zo meteen nog weer een nieuwe levering aankomt?
2: Ik heb eerlijk gezegd niet heel veel meer gekregen, maar volgens mij wel inderdaad. Dus we zijn nog wel even bezig.
1: Ja. Maar goed, je zegt het al, op een gegeven moment is het voor vanavond ook mooi geweest. En gaan jullie lekker morgen weer verder. Je verwacht nog wel wat werk, maar je zei net ook, aan de ene kant moet er wat geknipt worden.
2: Ja, aan de voorkant van de kaarten, er wordt heel veel geknipt. Dus het zal veel gepriegel worden, dus daarom verwacht ik wel laat klaar te zijn. Maar goed, we gaan het meemaken. Als we morgen beginnen met knippen, dan gaan we zien hoe snel dat gaat.
1: Beetje uitdaging erin.
2: Dat altijd, maar op tijd klaar zijn is ook wel lekker.
1: Nou, heel veel succes dit weekend. Wij komen zeker nog een paar keer langs. En dan gaan we zien hoe ver jullie vorderen. Dankjewel, Mart.
2: Ja, jij ook bedankt. Fijne avond.

Ja, dat gaan we de komende dagen zeker eens doen. Lekker genieten. Je hoorde Jesse, hoeré. En zometeen, na 11 uur, ben ik nog een uurtje bij je. Hou hem dus gezellig hier bij 1 Achterhoek. Dit zijn nog de Spin Doctors en Two Princess.

0: De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Jumbo Benink, uw dagelijkse boodschappen doen en Corso Groepen steunen. Dat is de ja van Jumbo. Elektrotechniek Krabbenborg Lichtenvoorde wenst iedereen een goed Corso en een plezierige kermis. Wormgoor Makelaardij en Hypotheekdesk Wormgoor. De kracht van onafhankelijk en puur advies. Beneman uit Vragender wenst Lichtenvoorde een goede kermis. De Team. Puur, eerlijk en lokaal eten en drinken op jouw feest of event. Dennis Klein-Goldenwijk Schilderwerken wenst alle Lichtenvoordenaren een mooi Corso en een leuke kermis. Samen mooie dingen maken. Houden we ook van. Wensing van Ooyen. Bouwplannen? www.wensingvanooyen.nl. Arbeidsfruit.nl wenst iedereen een fijn Corso. Joris Jan Hypotheken wenst u fantastische dagen. Mellink Reclame wenst alle wagenbouwers veel succes en een onvergetelijke kermis. Cliventa, de complete groothandel voor klimaatbeheersing, wenst iedereen een fijn Corso.
1: Fluit het naar je werk omdat je echt op je plek zit. Maak kennis met Olympia, want jij doet ertoe. We komen uit de buurt, dus kijk op olympia.nl wat we voor jou kunnen betekenen. Olympia geeft werk betekenis.
2: Op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw complete stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
3: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch Corso is. Hoofdsponsor is Raymondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Alois Huma Transport, Opni en 1 Achterhoek.
4: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed Corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
5: Hey cowboy, schiet eens op. Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suite terrein in Lichtenvoorde. 's Avonds een held, 's morgens een held.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 11 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Corso-uitzendingen van 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Vishandel Womers. Altijd verse en lekkere vis. Op de kermis en elke woensdagmiddag bij de Hamelandhal. BSI Installatietechniek wenst u een goed Corso en een leuke kermis. Autobedrijf Ikink, uw BOVAG-bedrijf in de regio voor aankoop, onderhoud en schadereparatie. Aixam en Mega Brommobiel dealer voor de Achterhoek. Rensingbouw wenst iedereen een fijne kermis en een goed Corso. Café-restaurant De Driehoek, Corso maandag, barbecue menu. Harbors Group by Alistar wenst iedereen hele gezellige kermisdagen. Steentjes en Scharenborg. Hypotheken, makelaardij, verzekeringen, pensioenen en bankzaken. www.steentjesscharenborg.nl. Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld BV wenst iedereen een mooie Corso en kermis toe. BVH Display. Partner in merkengroei. Make it seen. bvhdisplay.nl. De Maan Schoonmaakdiensten wenst iedereen een goed Corso en een fijne kermis. Alois Roema Transport wenst alle Corso-bouwers heel veel succes en plezier.
4: Moe van het kontjes kniepen en op zoek naar werk met meer uitdaging? Blijf niet plakken naar de kermis. Kom langs bij InPerson. Wij zetten net die stappen extra, luisteren beter en werken harder om voor jou de baan te vinden die bij je past. InPerson is een ervaren en allround uitzendbureau. Kijk voor onze actuele vacatureaanbod op InPerson.nl of kom langs aan de Rapenburgse straat 19 in Lichtenvoorde.
5: Lichtenvoorde, maak uw kloor. Het is weer kermis. Artiesten, vogelschieten, prikkelarme kermis en dikke acties in de attracties. Alles staat online. Waar? Kermislichtenvoorde.nl. Ja, ik zeg het nog een keer. Kermislichtenvoorde.nl. Check het programma en mis niks van ons mooiste weekend.
6: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.

0: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
1: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbers Groep ICT, Alois Hoema Transport, Opnie en 1 Achterhoek.
2: Lurvink Textiel. Misschien wel de beste textieldrukker van de Achterhoek.

0: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeuren specialist.
1: Schildersbedrijf Levering BV. Al 6 generaties vol jonge, ambitieuze ondernemers. Levering is bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. En sinds 1859 een vertrouwde naam voor schilderwerk, spuitwerk, beglazing en bandafwerking. Schildersbedrijf Levering. Al meer dan 150 jaar vakkennis en kwaliteit. Dat is pas strak werk. We wensen alle corsobouwers veel succes en iedereen een fijne kermis.
2: Kermis in Lichtenvoorde? Dat vier je bij Tapperij van Ooijen. De gezelligheid van de Schatberg, nu bij Van Ooijen. Met T. van der Sluis, Kai Hendricks, Nicky Milou, Jacco Lasje, Dennis van Dam, Lara Mila, August van Engelen en Harm Span. Plus DJ Bram, DJ Sander, DJ Marciano en DJ Newhouse. 13, 14 en 15 september bij Tapperij van Ooijen in het centrum van Lichtenvoorde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Attention! Oh la
9: la. Oh la la.
10: Wij zijn 1 achter.

Een klein dansje met de Bee Gees, je hoorde You Should Be Dancing. Ja, en dan is het weer even verder met die Corso-wagen, want ja, het moet natuurlijk wel op tijd af. Komende zondag natuurlijk het Bloemencorso Lichtenvoorde. En één groot spektakel belooft dat weer te worden.

0: to let you know. You wanna make
1: it. NXS en Need You Tonight hier op 1 Achterhoek. En daarvoor hoorde je nog Alex Warren en Passenger. Ja, we doen het live verslag van de Corso 2026 hier in Lichtenvoorde. Zondag is dat natuurlijk. Maar in de aanloop daarnaartoe gaan wij alle Corso-groepen af om te kijken hoe het ervoor staat met de bouw van de Corso-wagen. Ja, waar lopen ze tegenaan? Tegen welke problemen? Zijn er wel genoeg bloemen bijvoorbeeld? Ja, dat soort vragen stellen we dan. En wij willen dan wel eens even weten of alles op tijd klaar is. Nou, in ieder geval, nu zitten we nog maar op donderdag, dus er is nog tijd zat, zou je denken. Maar schijn bedriegt, want ja, het vergt veel tijd en veel voorbereiding, zo'n wagen. Leuke onderwerpen, ook dit jaar. 18 groepen doen er mee aan het Bloemencorso Lichtenvoorde. En de onderwerpen die varieerden van winterbloesem naar slaapkindje slaap en takkenwijf naar nachtmerries, aftroeven, duivelse klanken enzovoort. Dus ja, het belooft heel wat leuks en spectaculairs te worden komend weekend in Lichtenvoorde.

als je het aan mij vraagt, toch wel mijn favoriete Guilty Pleasure. ABBA hoorde je en Gimme Gimme Gimme hier op 1 Achterhoek op deze donderdagavond. Met zometeen nog muziek van Hugel en Salto. En dit zijn Marshmello en Kane Brown. New truck, big

0: Ja, deze plaat doet lekker zomers aan. Jugal en Salto, een plaat uit 2026, uit dit jaar. Jamaican hoorde je hier op 1 Achterhoek. Ja, het weer is alles behalve zomers. Maar we hopen natuurlijk wel dat komend weekend droog gaat verlopen. En dat we een fijne corso kunnen hebben.
1: Oh Lord, hear me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone.

Warkende helden, ja, dat zijn natuurlijk de mensen die druk bezig zijn met het bouwen van de Corso-wagens, want daar draait het om de komende dagen hier in Lichtenvoorde. En wij van 1 Achterhoek zijn er om alles ja, muzikaal te ondersteunen en ze te supporten. En dit is Dasha en Austin. We have-

Een klassieker uit 1973, je hoorde de Steve Miller Band en The Joker. 17 jaar later kreeg deze plaat een tweede leven. Ja, dankzij een commercial van Levi's. Ja. Daarvoor nog Dasha en Austin. Dit is 1 Achterhoek met Bruno Mars onderweg. Naar Chris Cross Amsterdam, Kraantje Papi en Tabitha.

De Corso-uitzendingen op 1 Achterhoek worden mede tot een succes gemaakt door Ubo Lichtenvoorde. Wens iedereen een hele fijne bloemencorso en een goede kermis toe. Sfeermakers. Veranda's, tuinkamers, zonwering en raambekleding. Nobelstraat 19, Lichtenvoorde. CK-Tech-installaties. Uw specialist in warmtepompen wenst iedereen een goede corso. Dahlia's op de wagen? Mooi. Uw huis in de verkoop? Nog mooier. Pille en van Zwam. Bakkerij Oude Wisseling wenst je een fijne corso. Dit weekend verse aardbeien vlaaien en sloffen met extra voordeel. De Kloeze Riooltechniek. Al 45 jaar de rioolreiniger voor de Achterhoek en Liemers. Rijschool Groothuis wenst iedereen een goed corso. Maak er wat moois van. Delicious doppen, schepijs, banket, chocolade, bonbons, lekkere broodjes en meer. www.deliciousdoppen.nl. Eventbar wenst iedereen een fijne kermis. Proost! Van Ooijen Tuinen, zet de bloemetjes buiten.

0: op zoek naar de perfecte jeans? Kom naar Westerman op de markt in Lichtenvoorde. Wij hebben 2000 jeans op voorraad voor mannen en vrouwen. Van onder andere de merken G-Star, PME, Vanguard, Levi's. En alles om jouw complete stijlen. Westerman, ijzersterk in jeans.
1: Klaar voor een nieuwe uitdaging naar de kermis? Flexibel werken, direct in dienst bij een opdrachtgever. Doorwerken naar je 67ste of een nieuwe ZZP-opdracht. Welke functie of vorm je ook zoekt, bij Sesing Flex vind je werk dat bij je past. Kijk op onze website voor de vacatures en solliciteer direct.
2: Omdat het werkt.
3: Hey cowboy, schiet eens op! Kom aanstaande maandag vanaf 10 uur vogelschieten op het suiteterrein in Lichtenvoorde. 'S Avonds een held, 's morgens een held.
4: Niet geschoten is altijd mis. Dat is één ding wat zeker is.
5: Bloemencorso Lichtenvoorde bedankt de volgende sponsoren, zodat er ook dit jaar weer een fantastisch corso is. Hoofdsponsor is Remondis. Topsponsoren zijn gemeente Oost-Gelre, Olympia, Grols, Vijver Rentals, Rabobank, Bonzen, Reuling Accountants en Adviseurs, Horeca Lichtenvoorde, Achterhoek Nieuws, Addink Media, Omroep Gelderland, Harbersgroep ICT, Alois Huma Transport, Opmi en 1 Achterhoek.
6: STM Bedrijfsdeuren wenst iedereen een goed corso. STM Bedrijfsdeuren, uw bedrijfsdeurenspecialist.
7: Op zoek naar een professionele en persoonlijke NVM-makelaar die adequaat handelt? Gierkink Makelaars. Kijk op gierkink.nl.
8: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 12 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
9: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
10: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde?
15: Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 1 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.